0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Duffel volgen deze zomer 50 kinderen gratis zomerschool. Ze oefenen tot 14 augustus in gemeentelijke basisschool Het Kofschip. De leerlingen krijgen in de voormiddag les in taal en rekenen. In de namiddag is er sport, spel en ontspanning bij Speelkriebel. De zomerschool wordt al voor het 7e jaar georganiseerd. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat elk kind extra hulp krijgt. Dit jaar ligt de nadruk op taal. Duffel test nieuw lesmateriaal van het Vlaams Talenplatform. Zo starten de kinderen met meer vertrouwen aan het nieuwe schooljaar.
5: Het baseballterrein op het sportlandschap in Mortsel krijgt een nieuwe gebruiker. De komende 3 seizoenen trainen de nationale jeugdploegen er. De stad zocht een oplossing nadat Mortsel Stars vorig seizoen stopte. De club bestond 75 jaar, maar overleefde de verhuis naar het nieuwe terrein niet. Mortsel sluit nu een overeenkomst met sportclub Kantinkrode. Die maakt de afspraken met de Nationale Baseballfederatie. Kantinkrode biedt in Mortsel ook voetbal, tennis en volleybal aan.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: De ochtend van Radio Zuidrand.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politie kijkt tevreden terug op het Sphinx Festival in Boeghout. Het festival verliep vlot en veilig. Toch stelde de politie enkele feiten vast. Eén drugsdealer werd opgepakt. Ook werden 66 mensen betrapt met drugs. In totaal controleerde de politie 324 personen. Verder werden twee geseinde personen opgepakt. Twee anderen hielden zich niet aan hun voorwaarden. Eén persoon werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon negeerde een plaatsverbod. Ook werd een verontrustende opvoedingssituatie vastgesteld. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Alle drugs en alcohol werden in beslag genomen.
5: De Drie-Eikenstraat in Edegem blijft deels afgesloten door een zinkgat. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan moet omrijden via de Drelststraat, Acht-Eeuwenlaan, Oude Drelststraat en de Pelgrim. Wie uit het centrum van Edegem komt, kan de straat wel blijven gebruiken. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Drelststraat tijdelijk 50 km per uur. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Op sociale media is er kritiek op bestuurders die de omleiding negeren.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Studio Zuidrand, agenda.
1: In het kader van de zomerreeks Kruispunt Zomert ontvangt Vrije Tijdscentrum Kruispunt Elichem op donderdag 6 augustus verteller en muzikant Tom van Oud-Rieve op bezoek met de voorstelling Onderweg. De bezoekers mogen zich verwachten aan een mix van muziek en vertellingen over onderweg zijn. Het publiek kan een plekje zoeken in de tuin. De vertelling start om 20 uur en duurt ongeveer tot 21 uur 30. De toegang die is volledig gratis. Vrije Tijdscentrum Kruispunt vind je aan de Terrelstraat nummer 1, te Elichem. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich zijn afgelopen maandag ongeveer 100 mensen geëvacueerd uit zwembad De Nachtegaal. De gevel van het zwembad aan de Duffelse Steenweg had vuur gevat. De brand ontstond iets voor 14 uur. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daarna konden de zwemmers weer naar binnen. Veel kinderen waren op dat moment op sportkamp in het zwembad. Zij juichten toen de brandweer aankwam. De oorzaak is nog niet zeker. Mogelijk ontstond de brand door arbeiders die onkruid wegbranden met een gasbrander.
5: Het kruispunt op de grens van Erichem en Mortsel is volledig afgesloten. Het gaat om de omheining Leij, Oude Godstraat, Edmond Tivrilaan en Erichemse straat. De werken duren tot begin december. Het kruispunt wordt opnieuw aangelegd. Zo moet de drukke plek duidelijker, kleiner en veiliger worden voor fietsers, voetgangers en bestuurders. Door de afsluiting geldt er tijdelijk een andere verkeerssituatie. Ook inwoners en weggebruikers uit Edegem moeten rekening houden met omleidingen in de buurt.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Zat!

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actualiteiten.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 1975 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Duffel volgen deze zomer 50 kinderen gratis zomerschool. Ze oefenen tot 14 augustus in gemeentelijke basisschool Het Kofschip. De leerlingen krijgen in de voormiddag les in taal en rekenen. In de namiddag is er sport, spel en ontspanning bij Speelkriebel. De zomerschool wordt al voor het 7e jaar georganiseerd. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat elk kind extra hulp krijgt. Dit jaar ligt de nadruk op taal. Duffel test nieuw lesmateriaal van het Vlaams Talenplatform. Zo starten de kinderen met meer vertrouwen aan het nieuwe schooljaar.
5: Het baseballterrein op het sportlandschap in Mortsel krijgt een nieuwe gebruiker. De komende 3 seizoenen trainen de nationale jeugdploegen er. De stad zocht een oplossing nadat Mortsel Stars vorig seizoen stopte. De club bestond 75 jaar, maar overleefde de verhuis naar het nieuwe terrein niet. Mortsel sluit nu een overeenkomst met sportclub Kantinkrode. Die maakt de afspraken met de Nationale Baseballfederatie. Kantinkrode biedt in Mortsel ook voetbal, tennis en volleybal aan.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van een leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook op dinsdag
2: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: en vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuid-Rand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politie kijkt tevreden terug op het Sphinx Festival in Boeghout. Het festival verliep vlot en veilig. Toch stelde de politie enkele feiten vast. Eén drugsdealer werd opgepakt. Ook werden 66 mensen betrapt met drugs. In totaal controleerde de politie 324 personen. Verder werden twee geseinde personen opgepakt. Twee anderen hielden zich niet aan hun voorwaarden. Eén persoon werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon negeerde een plaatsverbod. Ook werd een verontrustende opvoedingssituatie vastgesteld. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Alle drugs en alcohol werden in beslag genomen.
5: De Drie-Eikenstraat in Edegem blijft deels afgesloten door een zinkgat. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan moet omrijden via de Drelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Drelststraat en de Pelgrim. Wie uit het centrum van Edegem komt, kan de straat wel blijven gebruiken. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Drelststraat tijdelijk 50 km per uur. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Op sociale media is er kritiek op bestuurders die de omleiding negeren.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Eurotrans. Generaties aan goed muziek.
1: I give you ice cream cones.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus verandert de wijk Predikeren Velden te Reet in een kleurrijk verlicht kunstmuseum tijdens de 68e editie van de Lichtfeesten. Met het thema Kunst in de wijk worden bezoekers gratis verrast met een kleurrijke ontdekkingstocht van 5 kilometer langs sfeervol verlichte straten, meer dan 350 creatief versierde tuinen en huizen. Dwaal tussen dromerige wolken en mysterieuze hoeden of stap binnen in een wereld van rechte lijnen en vrolijke vakjes. 7, 8 en 9 augustus Predikeren Velden in de Reet de 68e Lichtfeesten. The place to be. Ben lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich zijn afgelopen maandag ongeveer 100 mensen geëvacueerd uit zwembad De Nachtegaal. De gevel van het zwembad aan de Duffelse Steenweg had vuur gevat. De brand ontstond iets voor 14 uur. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daarna konden de zwemmers weer naar binnen. Veel kinderen waren op dat moment op sportkamp in het zwembad. Zij juichten toen de brandweer aankwam. De oorzaak is nog niet zeker. Mogelijk ontstond de brand door arbeiders die onkruid wegbranden met een gasbrander.
5: Het kruispunt op de grens van Edegem en Mortsel is volledig afgesloten. Het gaat om de Omheiningleij, Oude Godstraat, Edmond Tivrilaan en Edegemse straat. De werken duren tot begin december. Het kruispunt wordt opnieuw aangelegd. Zo moet de drukke plek duidelijker, kleiner en veiliger worden voor fietsers, voetgangers en bestuurders. Door de afsluiting geldt er tijdelijk een andere verkeerssituatie. Ook inwoners en weggebruikers uit Edegem moeten rekening houden met omleidingen in de buurt.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vreemde zomer, een feestweekend in het Biesenwijkenpark met gratis inkom. Op vrijdag 7 augustus vanaf 18 uur tot 1 uur 's nachts afterwork met live muziek van Wegsfeer en DJ Bouli. Op zaterdag 8 augustus van 9 tot 16 uur rommel en ambachtenmarkt. Er is ook een petanque cup. Feest in het park, live muziek van Agogo, mise-en-scène en discobar Valentino. Op zondag 9 augustus van 13 tot 20 uur de Petanque Cup en van 11 tot 20 uur Lazy Sunday. Met live muziek van Teun, Siska Siska en Lightspeed. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wie graag in groep wandelt in Duffel, kan terecht op woensdag 19 augustus. Deze begeleide wandeling is in samenwerking met WSV Nederland. De deelnemers vertrekken om 14 uur in de namiddag aan de kasteelruïne ter Elst Duffel voor een wandeling van ongeveer 5 kilometer. Er wordt gewandeld aan een rustig tempo, toegankelijk voor een breed publiek. Het is een mooie kans om samen al wandelend nieuwe plekjes in Duffel te ontdekken. Info kan je krijgen via www.duffel.be/wandelen in Duffel. En dit op woensdag 19 augustus in samenwerking met WSV Nederland, start te 14 uur in de namiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Eerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Duffel volgen deze zomer 50 kinderen gratis zomerschool. Ze oefenen tot 14 augustus in gemeentelijke basisschool Het Kofschip. De leerlingen krijgen in de voormiddag les in taal en rekenen. In de namiddag is er sport, spel en ontspanning bij Speelkriebel. De zomerschool wordt al voor het 7e jaar georganiseerd. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, zodat elk kind extra hulp krijgt. Dit jaar ligt de nadruk op taal. Duffel test nieuw lesmateriaal van het Vlaams Talenplatform. Zo starten de kinderen met meer vertrouwen aan het nieuwe schooljaar.
5: Het baseballterrein op het sportlandschap in Mortsel krijgt een nieuwe gebruiker. De komende 3 seizoenen trainen de nationale jeugdploegen er. De stad zocht een oplossing nadat Mortsel Stars vorig seizoen stopte. De club bestond 75 jaar, maar overleefde de verhuis naar het nieuwe terrein niet. Mortsel sluit nu een overeenkomst met sportclub Kantinkrode. Die maakt de afspraken met de Nationale Baseballfederatie. Kantinkrode biedt in Mortsel ook voetbal, tennis en volleybal aan.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorri. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand. Ik ben

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 augustus op de Lint Open 2026. En dan hebben wij het over petanque. Of je nu een recreant bent of een gevorderde speler, je schrijft je op zaterdag 9 augustus

ter plaatse in bij Petangclub Lint aan de Kontigse Steenweg nummer 83. En dit kan tot 10:30 morgens. Er wordt in doubletteams gespeeld. Teams van 2 spelers en iedereen speelt gegarandeerd 4 wedstrijden. Meer info ook over de Pastis Cup 2026 kan je vinden via pclint-home. Dat is pclint-home. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politie kijkt tevreden terug op het Sphinx Festival in Boeghout. Het festival verliep vlot en veilig. Toch stelde de politie enkele feiten vast. Eén drugsdealer werd opgepakt. Ook werden 66 mensen betrapt met drugs. In totaal controleerde de politie 324 personen. Verder werden twee geseinde personen opgepakt. Twee anderen hielden zich niet aan hun voorwaarden. Eén persoon werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon negeerde een plaatsverbod. Ook werd een verontrustende opvoedingssituatie vastgesteld. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Alle drugs en alcohol werden in beslag genomen.
5: De Drie-Eikenstraat in Edegem blijft deels afgesloten door een zinkgat. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan moet omrijden via de Drelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Drelststraat en de Pelgrim. Wie uit het centrum van Edegem komt, kan de straat wel blijven gebruiken. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Drelststraat tijdelijk 50 km per uur. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Op sociale media is er kritiek op bestuurders die de omleiding negeren.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edegem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moff, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich zijn afgelopen maandag ongeveer 100 mensen geëvacueerd uit zwembad De Nachtegaal. De gevel van het zwembad aan de Duffelse Steenweg had vuur gevat. De brand ontstond iets voor 14 uur. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daarna konden de zwemmers weer naar binnen. Veel kinderen waren op dat moment op sportkamp in het zwembad. Zij juichten toen de brandweer aankwam. De oorzaak is nog niet zeker. Mogelijk ontstond de brand door arbeiders die onkruid wegbranden met een gasbrander.
5: Het kruispunt op de grens van Edegem en Mortsel is volledig afgesloten. Het gaat om de omheining Lei, Oude Godstraat, Edmond Tivrilaan en Edegemse Straat. De werken duren tot begin december. Het kruispunt wordt opnieuw aangelegd. Zo moet de drukke plek duidelijker, kleiner en veiliger worden voor fietsers, voetgangers en bestuurders. Door de afsluiting geldt er tijdelijk een andere verkeerssituatie. Ook inwoners en weggebruikers uit Edegem moeten rekening houden met omleidingen in de buurt.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 9 en maandag 10 augustus, tijd voor de 133ste Wilrijkse Jaarmarkt op de Biest. Zondag 9 augustus, oldtimerfeest, Memorial Jannie Engels, Jaarmarkt Barbecue, de traditionele kinderrommelmarkt, een retro dansfeest, optredens van onder andere Juicy Jane en Swinging Beast. Maandag 10 augustus, de veetentoonstelling met heel wat geitjes, flitsende wielrensters tijdens het Dernie Event Wilrijk en ook onder meer optredens van Yves Segers, Wim Soutaar, Slongs en de Top Guns met Sean Dont. Afsluiter het enige echte jaarmarktvuurwerk. Alle info vind je via www.wilrijk.be/jaarmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hit van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo-Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van Landelijke Rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De verdwenen basketbalpaal van Willy van Daal uit Aartselaar is terug. Een man nam de paal vorige week mee uit zijn voortuin. Hij dacht dat het om oud ijzer ging. Willy had de paal buiten gelegd voor herstellingen. Op beelden was te zien hoe een man met een rode wagen stopte en de paal meenam. Enkele dagen later kwam de man terug. Hij bood zijn excuses aan en bracht de paal terug. De stenen bloempot bleef weg, maar dat vindt Willy niet erg. Er zat toch al een scheur in.
5: Het baseballterrein op het sportlandschap in Mortsel krijgt een nieuwe gebruiker. De komende 3 seizoenen trainen de nationale jeugdploegen er. De stad zocht een oplossing nadat Mortsel Stars vorig seizoen stopte. De club bestond 75 jaar, maar overleefde de verhuis naar het nieuwe terrein niet. Mortsel sluit nu een overeenkomst met sportclub Kantinkrode. Die maakte afspraken met de Nationale Baseballfederatie. Kantinkrode biedt in Mortsel ook voetbal, tennis en volleybal aan.
6: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: In het kader van de zomerreeks Kruispunt Zomert ontvangt Vrije Tijdscentrum Kruispunt te Edegem op donderdag 6 augustus verteller en muzikant Tom van Oud-Rieve op bezoek met de voorstelling Onderweg. De bezoekers mogen zich verwachten aan een mix van muziek en vertellingen over onderweg zijn. Het publiek kan een plekje zoeken in de tuin. De vertelling start om 20 uur en duurt ongeveer tot 21 uur 30. De toegang die is volledig gratis. Vrije Tijdscentrum Kruispunt vind je aan de Terrelstraat nummer 1, te Edegem. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De politie kijkt tevreden terug op het Sphinx Festival in Boeghout. Het festival verliep vlot en veilig. Toch stelde de politie enkele feiten vast. Eén drugsdealer werd opgepakt. Ook werden 66 mensen betrapt met drugs. In totaal controleerde de politie 324 personen. Verder werden twee geseinde personen opgepakt. Twee anderen hielden zich niet aan hun voorwaarden. Eén persoon werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een andere persoon negeerde een plaatsverbod. Ook werd een verontrustende opvoedingssituatie vastgesteld. 15 jongeren hadden alcohol bij zich op plaatsen waar dat niet mocht. Alle drugs en alcohol werden in beslag genomen.
5: De Drie-Eikenstraat in Edegem blijft deels afgesloten door een zinkgat. Verkeer vanuit de Prins Boudewijnlaan moet omrijden via de Drelststraat, Acht Eeuwenlaan, Oude Terelststraat en De Pelgrim. Wie uit het centrum van Edegem komt, kan de straat wel blijven gebruiken. Op de Prins Boudewijnlaan geldt ter hoogte van de Terelststraat tijdelijk 50 km per uur. Het is nog niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. Op sociale media is er kritiek op bestuurders die de omleiding negeren.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.
2: Hoe gaat het met je? Denk je soms nog aan me? Of ben ik verleden tijd? De fouten die ik maakte, ik weet dat ze je raakten.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Ik heb...

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich zijn afgelopen maandag ongeveer 100 mensen geëvacueerd uit zwembad De Nachtegaal. De gevel van het zwembad aan de Duffelse Steenweg had vuur gevat. De brand ontstond iets voor 14 uur. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Daarna konden de zwemmers weer naar binnen. Veel kinderen waren op dat moment op sportkamp in het zwembad. Zij juichten toen de brandweer aankwam. De oorzaak is nog niet zeker. Mogelijk ontstond de brand door arbeiders die onkruid wegbranden met een gasbrander.
5: Het kruispunt op de grens van Edegem en Mortsel is volledig afgesloten. Het gaat om de omheining Leij, Oude Godstraat, Edmond Tivrilaan en Edegemse straat. De werken duren tot begin december. Het kruispunt wordt opnieuw aangelegd. Zo moet de drukke plek duidelijker, kleiner en veiliger worden voor fietsers, voetgangers en bestuurders. Door de afsluiting geldt er tijdelijk een andere verkeerssituatie. Ook inwoners en weggebruikers uit Edegem moeten rekening houden met omleidingen in de buurt.
4: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschot 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 04 99 19 75 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk en dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De verdwenen basketbalpaal van Willy van Daal uit Aartselaar is terug. Een man nam de paal vorige week mee uit zijn voortuin. Hij dacht dat het om oud ijzer ging. Willy had de paal buitengelegd voor herstellingen. Op beelden was te zien hoe een man met een rode wagen stopte en de paal meenam. Enkele dagen later kwam de man terug. Hij bood zijn excuses aan en bracht de paal terug. De stenen bloempot bleef weg, maar dat vindt Willy niet erg. Er zat toch al een scheur in.
5: Het baseballterrein op het sportlandschap in Mortsel krijgt een nieuwe gebruiker. De komende 3 seizoenen trainen de nationale jeugdploegen er. De stad zocht een oplossing nadat Mortsel Stars vorig seizoen stopte. De club bestond 75 jaar, maar overleefde de verhuis naar het nieuwe terrein niet. Mortsel sluit nu een overeenkomst met sportclub Kantinkrode. Die maakt de afspraken met de Nationale Baseballfederatie. Kantinkrode biedt in Mortsel ook voetbal, tennis en volleybal aan.
6: Morgen woensdag wordt het in de regio Antwerpen aangenaam zomerweer met een mooie afwisseling van zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur stijgt tot ongeveer 26 graden. Donderdag neemt de bewolking toe en in de loop van de dag kan plaatselijk een bui of een onweersbui ontstaan. Het wordt ongeveer 27 graden. Vrijdag overheerst de bewolking en trekken enkele regen- of onweersbuien over de regio. Daarbij koelt het af naar ongeveer 23 graden. Er staat meestal een zwakke tot matige wind.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Passar Aartselaar houdt op donderdag 13 augustus een avondwandeling door de natuur van Fort Vijf en het park Hof ter Linden in Edegem. De start is om 19 uur 's avonds vanaf de parking van de Carrefour Market aan de Prins Boudewijnlaan te Edegem. De wandeling voert langs een traject van ongeveer 8 kilometer door groene gebieden en langs een recent gerestaureerd kasteel, het park Hof ter Linden. Passar Aartselaar verwelkomt iedereen bij deze activiteit. Inschrijven doe je via 0472 74 31 20. Dat is 0472 74 31 20 of via ingrid.gorts@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: goede avond.
1: Dit is Radio Zuidland.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Iris R8.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: It is R8.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9. Everybody's

Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: You know, you make me feel so good inside.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.